0: Ja, ik heb ook een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Oké, okay, de boot dadelijk daaraf uitkomt. Benoorden de schaarsmijn geplaatst geschoven.
0: Wist je 5, gaan we even stoppen van voren.